0: verantwoord.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij Russische aanvallen op Pechenihi in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 mensen omgekomen. Volgens de regionale gouverneur werden onder meer een café, postkantoor en winkel geraakt. Tegelijk voerde Oekraïne een grote droneaanval uit op de regio rond Moskou. Rusland zegt ruim 600 drones te hebben onderschept. 3 mensen raakten daar gewond. De Nederlandse Vereniging van Journalisten vreest dat hoge boetes voor berichtgeving over Ozempic leiden tot zelfcensuur. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beboette meerdere grote kranten omdat hun artikelen volgens de inspectie reclame voor het medicijn waren. De NVJ wil hierover met de inspectie in gesprek. De vrouw van een Amerikaanse militair op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft op CNN haar woede geuit tegenover president Trump. De bemanning zit al 250 dagen ononderbroken op zee onder slechte omstandigheden. Familieleden omschrijven het schip als een drijvende gevangenis. Trump doet de beweringen van familieleden af als aanstellerij. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren is veel rook vrijgekomen. De brand is ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping en werd snel geblust. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. 5 mensen werden nagekeken na het inademen van rook. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: Het Flevoziekenhuis levert zorg. De Flevozieke Omroep levert u muziek. Muziek helpt.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt vakantiegangers en de logistieke en handelssector voor de Japanse kever. Deze week werd een dood insect afkomstig uit een transport vanuit Italië gevonden. Het wordt omschreven als zeer schadelijk voor de plantensector en de natuur. De NVWA roept iedereen op alert te zijn op meeliftende exemplaren van dit insect. Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. Een week eerder kreeg Assad zelf ook bij verstek de doodstraf opgelegd. De voormalig leider verblijft al geruime tijd in Rusland. Bij Russische aanvallen op Pechenihi in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 mensen omgekomen. Volgens de regionale gouverneur werden onder meer een café, postkantoor en winkel geraakt. Tegelijk voerde Oekraïne een grote droneaanval uit op de regio rond Moskou. Rusland zegt ruim 600 drones te hebben onderschept. 3 mensen raakten daar gewond. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wat zeg jij nou? French Music
1: Nee. Ja, daar zijn we weer, alle beste luisteraars. Ja, leuk dat jullie er ook zijn. Allemaal. Hè? Niemand uitgezonderd. Nee, we gaan geen uitzonderingen
2: gratis
1: maken.
2: Gratis inloggen.
1: Waar je ook bent, hè? Ja. Zit je in een camper ergens in Canada of zo, maakt niet uit.
2: Of je thuis zit, maakt het allemaal niks
1: uit. Of ondergedoken in Vietnam, je kan gewoon luisteren.
2: Ondergedoken in Vietnam.
1: Ja, of Vlaardingen, dat maakt niet uit. Dat is net zo. Nee. Alhoewel, als je in Vlaardingen zit, dan kun je wel even stiekem dansen, toch?
2: Tijd voor muziek. Ja, nu tijd voor muziek.
1: We zijn van start.

0: Op het album Favoriete Disco Platen stond deze. En dan denk ik...
1: Het is geschreven door David Crawford in 1976. Hè? Ja, en ze kwam uit de gospelwereld.
0: Midden in de discoperiode. Jij weet nogal veel. Hè? Weet je hoe noem jij ze een muis die op twee poten kan lopen?
1: Een muis op twee poten?
0: Ja. Mickey Mouse.
1: Mickey Mouse, ook.
0: Ja. En een eend op twee poten.
1: Donald Duck natuurlijk.
0: Nee, alle eenden.

0: Foundations, Build Me Up.
1: Kan jij gaat de deur open doen?
0: Ja, ga even
1: Herf staat voor de deur.
0: Laat hem maar binnenkomen hoor.
1: Ja, maar kom maar niet.
0: Ja. We gaan verder met de Stones. Hè, van hun, hun jealous lover van, hoe heet het, Foreign Tongues. Hè?
1: Hoogtepunt nu al, zo vroeg in de show.
0: Ja, ja. De Keith Richards en Ronnie Wood, die hoor je natuurlijk op de gitaar. Maar wat even te vermelden zwaar is, dat Steve Winwood... meespeelt. Er spelen een heleboel bekenden mee. Hè?
1: Ja, fantastisch.
0: Hij zit op de Rhodes piano. En er is ook een korte bijdrage te horen van de drummer Charlie Watts.
1: Ja.
0: Ook, dat was opgenomen kort voordat hij voor zijn overleden.
1: Een soort van onzichtbare man.
0: Ja, onzichtbare man. En jealous lover.

0: leien plaatsen.
1: Fantastisch, hè?
2: Och, echt waar, ja.
0: Die is volop genieten voor mij.
2: Zeker,
0: hoor.
2: Zeker.
0: Heb je gehoord van dat onderzoek? Van de, dat dikke vrouwen, of forse vrouwen, laat ik het dan zo zeggen. De wat dikkere vrouwen, mm-hmm, langer leven dan de man die het zegt.
2: Nee, heb ik niet.
0: Tegen ze.
2: Nee.
0: Nee? Oh.
2: Maar
0: dat was hem.
2: Het is de groente. We gaan luisteren naar Eric Clapton en John Mayer op The Breeze. Een eerbetoon aan Gigi Cale die dit nummer uiteindelijk schreef.
0: Dit is Magnolia.

0: land om onder te zitten.
1: Ja, de magnolia.
0: Ja.
1: Mooi hoor.
0: En weet je dat er, ook een, plant is, dat als je er 10 minuten onder zit, dat je dan dood bent?
1: Een plant?
0: Een plant, ja.
1: Nee, geen idee joh.
0: Nee, een waterlelie. Bom.

0: Keus, werkeloos. Klein orkest.
1: Ja, dat was eigenlijk ook al een beetje een cabareteske optreden. Ja. Toen deed Harry Jekkers ook al leuke dingen ertussendoor. Dat was eigenlijk een beetje cabaret.
0: Ja, begin jaren 80, hè, werkeloosheid. Ja. En nu niet, hè, toch?
1: Het is van het album, dat heb ik zelf mogen pluggen.
0: Oh, met, Boze Wolven.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, gaan we door, hè?
0: Ja,
1: gaan we komen. Ja, ja, ja.
0: Ik weet het.
1: Met Later is het lang begonnen.
0: Ja.
1: En dat is mooi, mooi. Ja, het is een pareltje in de Nederlandse muziek.
0: Zo is dat.
1: Net zoals Vroeger of Later van Robert Long. Dat zijn statement albums waar de mensen nog jaren later over spraken.
0: Ja, ik vind altijd een statement. Ik heb er liever medium. Ja.

0: Ik heb hem even op niveautje 42 gezet, hè?
1: Ah, dat is lekker. Dat is,
0: in het Engels is dat level 42.
1: Ach, ja. Vrij vertaald, hè?
0: Ja, zeker vrij.
1: Ik kan dan wel even een klein stukje achtergrondinformatie over, over deze plaat.
0: Oh ja.
1: Want level 42 bestond uit twee broertjes. De broertjes Gold.
0: Zo.
1: En die...
0: was echt, echt goud.
1: En Mike Lindrup achter de keyboard. En Mark King op...
0: bas.
1: Op de bass. Op de bas, ja. Hij speelt
0: de bass.
1: De bas.
0: Oh, de bas, ja.
1: Ja, de man.
0: Ja.
1: En de vader van die broertjes Gold,
0: ja,
1: dat was ook de manager. En die jongens van Gold, die speelden, die stonden op het podium ook met zonnebril op.
0: Ja.
1: En dat vonden wij raar. Maar dat later bleek dat ze al behoorlijk aan de verdovende drugs zaten.
0: Oh, ja.
1: En toen, omdat die vader dus manager was, had Mark King en Mike Lindrup, mm-hmm, hadden er op een gegeven moment wel genoeg van.
0: Mm-hmm.
1: En toen zijn ze toch wel een periode uit elkaar gegaan.
0: Maar, toch wel.
1: Ja, ja, ja. En toen zijn ze uiteindelijk toch weer bij elkaar gekomen. Ik geloof dat ze nu afgeknikt zijn. Maar dat is het verhaal.
0: Nou, spelen ze nog zo. Ja, Level 42 speelt nog steeds.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zijn pas geleden nog in het Paleistuin geweest.
0: Serieus?
1: Ja, de avond.
0: Wat moesten ze daar doen dan?
1: Wieden, graswieden.
0: Oh ja.
1: Ja, daar hebben ze later opgerookt.
0: Ja, ja. Nee. Oh, dat hebben ze ook opgerookt.
1: Voor Markie, voor Van Morrison.
0: Wat denk je, zullen we nog maar eens even een nummertje doen?
1: Laat me maar even een plaatje draaien.

0: Molly Blok. En, ja, echt een getalenteerde zangeres, maar ook gitariste.
1: Deze plaat zou eigenlijk door iedere zichzelf respecterende blueszangeres opgenomen moeten hebben als zijnde referentie. Ja. En dan zullen wij eruit halen welke we de mooiste vinden.
0: Dat is ook zo.
1: Hey, Zandvoort.
0: We
1: zijn de jongens. Ja, mooi.
0: We zijn even op het circuit.
1: Dit weekend, hè?
0: Ja.
1: Gaan we genieten.
0: En we staan hier, in de pits.
1: Aan de kant, man. Aan de kant, kijk uit. Ja.
0: En er komen even wat poezen voorbij.
1: Zo. Oh, er zit ook een kater tussen, zeg.
0: Wat een herrie, hè? Maar, ga jij er naartoe?
1: Nee. Ik ga er niet naartoe. Ik ga televisie kijken.
0: Oké. Okay.
1: Het is op Nederland 1.
0: Ja. Wie gaat er winnen?
1: De eerste. De eerste die binnenkomt, mag je rustig zeggen. Dat is de winnaar.
0: Ja, is dat de winnaar?
1: Ja, dat is de winnaar.
0: Oké. Okay. Ik vind het altijd wel een herrie.
1: En ruiken, hè? Stinken, man.
0: Ja, stinken.

0: gerucht gaat dat de koningin van Engeland hier zelfs op gedanst heeft.
1: Ja, ja.
0: Ja, nadat ze het gips eraf gehaald hadden.
1: Achtereenvolgens, nooit meer verkering, luisteren we naar Gerard Cox.
0: En daarna
1: onze meest geliefde Rotterdamse volkfiguur, wat hij was natuurlijk. En daarna daar de Abba's met Dancing Queen.
0: Heb je dat gehoord dat Herman Vinkers zat in de trein?
1: Nee.
0: En een aantal meisjes die hadden hem op een gegeven moment in de gaten en een beetje schuw kijken. Uiteindelijk gingen ze toch naar hem toe.
1: Ja.
0: En vroegen om een handtekening. Hè? Ja. En daarna weer stiekem om de hoek kijken naar hem. Hè. Mm-hmm. En de man tegenover hem zei, bent u misschien Gerard Cox? Nee, zegt Herman Vinkers.
2: Hallo.
0: Nee, zegt Herman Vinkers.
2: Hallo.
0: Hij zegt, maar ik wel.
2: Ja. Hallo.
3: Hallo. Hola, buenos dias.
4: Hi. Hola.
3: Ni hao ma.
4: Hallo.
5: Hadi.
4: Yo, baby.
5: Dit is de
6: formidable.
7: Formidable.
1: Kwam net niet uit.

0: radio, radio. De radio staat aan, jouw radio, padapam. Met straks de volgende onderwerpen. Maar eerst verkeersinformatie. De A4 is afgesloten. Automobilisten wordt geadviseerd twee keer de A5 te nemen. Dan heb je ook een A4.
1: We gaan naar Zandvoort aan de zee. We nemen broodjes en koffie mee. Oh, het is zo'n zaligheid als je van de duinen glijdt in Zandvoort aan de zee.

0: Nog even een paar afkondigingen.
1: Ja. Backsroad van Ron Turner luisteren we ook nog naar.
2: Ja, mooi.
1: En daarvoor hadden we Formidable van Stromae natuurlijk.
2: Ja, uit België.
1: Uit België.
2: Ja.
1: Ja, dan zit de eerste uur er alweer op. Uit.
2: Ja, we gaan wel lekker uit met de Queen of Disco.
1: Ja, Donna Summer. En dan horen we elkaar dadelijk allemaal weer terug.
2: Na het nieuws.
1: Na het nieuws.
2: Oké.
1: Voor het tweede uur Fred's Music Mix.
2: En de volle uur. Volle twee uren.
1: Ja.

0: Maarten. Even, moeten we het weer nog doen? En het nieuws?
1: Ik heb het niet gehoord. Ja.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee, wat raar.
0: Nou, dan doen we even het weer. Het nieuws. Geen nieuws.
1: Nee, geen nieuws.
0: Het weer?
1: Nee.
0: Geen weer.
1: Geen vragen.
0: Slecht weer.
1: Geen vragen.
0: Oké, dan gaan we door.
1: Twee uur.
0: Het kan wel, hè?
1: Ja, het kan er kort. Want je hoort het hele dag door. Hetzelfde.
0: Heb je dat gelezen in de krant?
1: Ja, van Henk Westbroek, hè?
0: Ja, hij is getrouwd.
1: Hij
0: man.
1: Is getrouwd, ja.
0: Met zijn eigen vrouw, hè?
1: Ja.
0: Daar woont hij al 663 jaar mee.
1: Ja.
0: En nou, eindelijk getrouwd. En weet je hoe zijn vrouw heet?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Dat horen we op het eind van deze plaat.
1: Oké.

0: Nou, nou weet het, Julia, hè?
1: Ja,
0: ja, mooi, hè? Leuk.
2: Nou, heeft hij al heel lang verkering mee, hè, met Julia. Ja, ze is Engelse dame, trouwens.
0: Oké.
2: Komt uit Engeland, dus English kan je lady, zeggen.
0: We gaan luisteren naar de zoon van een Italiaanse ijsverkoper.
2: Ja.
0: Chris Ria.
2: Is die een ijsverkoper?
0: Zijn vader was een Italiaanse ijsverkoper.
2: Ja. Was hij 's winters wel vrij, waarschijnlijk. Maar dan kun je zijn auto naar Kerstmis rijden.
0: Soft ijs kan, hè? In de winter. Soft ijs kan. Is toch al gesmolten.

0: We luisterden naar Atlanta, Lil Feet uit Los Angeles van een album Let It Roll uit 1988.
1: Heb je ook grote voet?
0: Nee, alleen Lil Feet.
1: Er was een man, hè, die had altijd een beetje ruzie met zijn vrouw. En die zegt, ik ga die jongen die de zwembad doet, ga ik ontslaan. Zijn vrouw iedere keer zeggen, nou, en dat ging al een tijdje zo terug. Die man zegt op een gegeven moment, nou, ik ga vandaag de poolboy ga ik ontslaan. Hij zegt, waarom dan? Hij zegt, we hebben helemaal geen zwembad.

0: John Sebastian, hè?
1: Ja.
0: Gitarist.
1: En er zat ook die keyboardman, die zat er ook altijd zo'n beetje met die lange haar en die bril op. Die zat dan zo'n beetje zo op de rand van het podium zo'n beetje keyboard te spelen.
0: What a day for daydream, ja. Love in Spoonful. Ja. De volgende artiest, ja. Als ik dan zeg, de zangeres Hendrika Sturm.
1: Geen idee.
0: Nee, nou, dat is dus Rita Corita, dat was haar artiestennaam. Die scoorde in 1958 een blijvende hit met Koffie, Koffie, Lekker Bakkie Koffie. En dat werd geschreven door de accordeonist en componist, wie kende nog, John Woodhouse.
1: Van Woodhouse,
0: ja,
1: zegt mijn planken.
0: Even gesmaald achter dat track, ja, achter die trekzak. En de tekstschrijfster Truus Koopmans, wie zou het anders moeten geschreven? Maar het is wel een leuk verhaal, want ze trad ook met een man op, hè? Dat was een accordeonleraar. Koen Ooms. En als duo Co-Rita. En zo is het Rita Corita geworden. Dus dat is wel een leuk weetje. Wat ik ook niet wist, daar zit ik hier te bekijken, is dat ze ook aan het Songfestival meegedaan hebben in 1962. Met het liedje Carnaval. En dan haalden ze zelfs de vierde plaats mee. Kun je nagaan. Hè?
1: Dus, ja, maar dat was een rare tijd toen. Hè?
0: Kopie
1: dat kan
0: koffie.
1: Niet anders, hè?
0: Dat bleef er hele verder.

0: Kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aart en Fred op de dinsdagmiddag.
1: En daar zijn we weer. Ja. Verrassend lijstje hebben we deze week. Om te beginnen is Les Gray en zijn mannen. Die we later, na deze eerste hit, kennen van Dynamite en The Cat Crept In, onder andere. De eerste van Mutt, want daar hebben we het over, is Crazy.

0: Gaat mij niet zoveel van bij, hoor, van deze plaat toen hij in Nederland een liedje was.
1: Producers duo, Nicky Chin en Mike Chapman. En die gaan we dadelijk, maar ik ga je eerst vertellen wat er nu komt nog. Maar die gaan we dadelijk nog een keer horen niet meer als producers van Sweet.
0: Ja, Chin & Chapman, dat was een merknaam, hè?
1: Ja, ja, die bracht heel veel Britse band naar het podium. Hè?
0: Wat heel lang naam gedragen is, was de toen enige platenwinkel in Soest. Dat was de Gouden Snaar. Mm-hmm. Van Sjaak Meder, en die woonde schuin tegenover ons in de straat. Maar de winkel was natuurlijk gewoon in het dorp. En die zei altijd, ik kan me nog herinneren dat jullie... Of jij in dit geval, dat was ik dus. De winkel binnenkwam stormen. Daar top op. En ik zei, enige wat je uit je bracht. Mut, dynamite. Nu, mut, dynamite. En dat heeft Sjaak Meder heeft het al jaren gezegd. Hey, Aard, Sjaak, of mut, dynamite. Okay. Volgende dan. 10cc.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: heel goed luistert.
1: Dan weet je hoe het nummer is. Hè?
0: Ja, dan hoor je ook de genialiteit van Godly & Cream eronder in. Hè? Daarna van 10cc. Prachtig plat. Next is eentje weer van Chin & Chapman, zoals al aangekondigd. Dit is The Sweet.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: gaat zoeken op Spotify, de glamrock en de glitterperiode.
1: Bubblegum pop.
0: Ja, nou, bubblegum, dat was nog dat was eigenlijk meer met de Babysitter Rollers en zo, weet je, die periode.
1: Babysitter Rollers. Ja, goed. Ja. Oké.
0: Okay. Ja, okay. alweer het laatste van het blokje. De Yardbirds.
1: Ja, de Yardbirds. Dat is ook een leuke. Want het leuke nou is, dat is het nummer waar we naar geluisterd is. For Your Love. En dat is weer geschreven door Graham Goldman. En die hebben we hiervoor gehoord met
0: Donna. Met Tennessee.
1: Met Tennessee.
0: Goldman en Sax.
1: Het is één grote incestueuze doorbraakhits.

0: Soul Sister, Through Before We Started. En dat is een Belgische band, hè, rond Jan Leijers en Paul Michiels.
1: Dat is geweldig.
0: 1990, album Heat.
1: Echte blazers erbij.
0: Ja, ja, ja, ja, maar die Leijers, Jan Leijers, die werd later ook nog bekend als televisiepresentator.
1: En een goeie.
0: In België.
1: Ja,
0: maar in Nederland hadden we ook een band, hè, die mag er ook zijn. En jij weet al wie dat zijn.
1: Hebben die wel eens op de vulkaan gedanst? Of
0: nee,
1: zo?
0: Nee, wel op de dijk.
1: Op de,
0: ja?
1: Achter de dijk of voor de dijk?
0: Nee, hoe heette die dijk?
1: Ik weet het. Laat het dan vanavond maar gebeuren.
2: En dan kom

0: Wait for me, Bob Seger.
1: En geen Silver Bullet Band.
0: Nee, dit was zonder dit de Silver Bullet.
1: De solo van... Het is wel knap. Ik realiseer me net... Ja, dat is eigenlijk dat wij een prestatie van ongekende grootte hebben geleverd.
0: Wanneer?
1: Nou, nu net. Vanmiddag een uur en 3 kwartier niet over het weer gehad.
0: Ja, dat is wel ongelooflijk.
1: Zullen we het daar eens weer over hebben nu?
0: Ja, daar laat me over hebben, want we hebben het Niels ook gemist. Dus we weten ook niet wat voor
1: we zijn toch
0: het
1: wel echt Nederlanders? Kom op nou. Ja. Dus is het, een, ja, het is vier
0: nou
1: maanden.
0: Het is nou in but weer, zeg maar.
1: Vier maanden zomer. Nou, zeiken. Ja, en dan begint het te regenen. En wat denk je? Niemand zeikt erover.
0: Nee. Krijg je dat weer? Ja.

0: Het is Rain, het is van de Beatles, heb je wel gehoord natuurlijk. En ja. Het was de B-kant van Paperback Writer, de single. En geschreven door John Lennon. Wat wel apart was, ik had het eigenlijk van tevoren moeten zeggen.
1: Nou, waarom?
0: Had je naar kunnen luisteren. Oh. Is dat dat geluid, en dat deden ze later wel meer. Daar wordt die, dus Lennon, zijn zang, hè, die wordt achter ze voren gedraaid.
1: Oh.
0: Hebben ze al meer gedaan, hè? Dus dat is een soort studio sessie geworden. Maar het leukste is, jij zegt net, zei je tegen mij, van die hoor je nooit op de radio.
1: Nee.
0: Weet je waarom?
1: Geen idee.
0: Nou, Ringo Starr die beschouwde zijn drumwerk op Rain zelfs als een van zijn beste prestaties.
1: Ja
0: dan dat, weet je het wel.
1: Dat is een momentopname van Ringo.
0: Dan weet je het wel. We gaan naar iets anders luisteren. Dat is wel leuk, want het is de Elman Betts Band. En dan zou je zeggen de Elman Brothers Band. Ja, dat klopt ook wel, maar dit is de Elman Betts Band. En dat zijn de zoons van Devin Elman en June Betts. Sorry, van Greg Elman en Dickie Betts. En de zoons zijn dan Devin Elman en Wayne Betts. En daarvoor is het de Elman Betts Band. Down to the River.
1: Wil je het nog één keer zeggen?
0: Ik ga het nog één keer herhalen. Even lekker genieten. Een klassieke Elman Brothers geluid.

0: authentieke Allman Brothers geluid hoorde hier door de zoons van hun stel mooi. Maar u zit er alweer op, Aard.
1: Mooi, hè?
0: Ja.
1: Het is weer voorbij gevlogen.
0: Zeker.
1: Lang na een hoop weekend drukte met hockey, wereldkampioenschappen, competitievoetbal, roeien en Formule 1 natuurlijk. Het is een druk weekend. Maar ik vreug me er wel op.
0: Ja.
1: Maar dan mogen de mensen misschien naar huis en misschien is het ook wel weer goed weer. En
0: weet het
1: allemaal niet. Hè. We gaan er wel van genieten in ieder geval.
0: Ja.
1: Hoop sport, hoop lol.
0: En we wensen natuurlijk ook iedereen weer beterschap.
1: En tot volgende week.
0: En tot volgende week. En dat doen we dan
1: met
0: onder een muziekje van Hoek Koenen Tata.
1: Met Lebo M.

0: Het is 4 uur.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Chicken and Boom.

0: Nieuwsuur.
1: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: U luistert naar de Kekeltjeker.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. De A2 bij Everdingen. Het busje van de dienst justitiële inrichtingen botste rond 12:15 met meerdere auto's. De gevangene is aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. 3 rijstroken richting Den Bosch waren afgesloten. Er ontstond ruim een uur vertraging. Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur-staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot 1,2 biljoen euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits, er is een NL Alert.
2: Stil eens.
1: NL Alert.
2: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. Politie en Openbaar Ministerie gaan hun optreden tijdens het boerenprotest van afgelopen vrijdag in Den Bosch evalueren. Dit na aanleiding van het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij een man en een vrouw uit Os omkwamen en 6 mensen gewond raakten. Het ongeluk gebeurde tijdens protesten van boeren die met trekkers over de snelweg reden. Er is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur-staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Het weer bewolkt met enkele opklaringen en meest droog. Vannacht gaat het weer regenen en staat er een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Morgen verandert er niet veel, ook dan bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
2: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Zie

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: luistert naar de Flevo Ziek Omroep. Het is 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaatgroep. Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte regenval de komende weken enige verlichting biedt voor de aanhoudende droogte in Nederland. De waterstanden in de Maas en Rijn zullen daardoor stijgen en het peil van het IJsselmeer en Markermeer stabiliseert komende week. Volledig herstel van grondwater en rivierafvoeren vereist maanden aanhoudende neerslag, zowel binnenlands als in buitenlandse stroomgebieden. Lage rivierstanden kunnen tot december duren. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. En het Portugese Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling, die vrijdag omkwam tijdens de 8e etappe van de Ronde van Portugal. Een auto die geen deel uitmaakte van de officiële karavaan reed het parcours op nadat toeschouwers ten onrechte aangaven dat er geen renners meer zouden komen. De rechtbank gelastte een autopsie. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakte meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, twee met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. Het failliete cryptoplatform Knaken heeft via het Openbaar Ministerie en de curator voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten verkocht om verdwijning te voorkomen. Bijna 700 schuldeisers melden zich voor ruim 8,4 miljoen euro. De Fiat doet onderzoek naar fiscale criminaliteit. Verdeling van het geïnde geld volgt later. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met als pleister op de wonden

0: En welkom bij onze Pleister op de Wonder. Mijn naam is Truus.
1: Mijn naam is Jan.
0: Nou, en we hebben geloof ik wel weer een leuk programmetje voor vanavond gemaakt, hè, samen.
1: Ja, jij doet de presentatie en ik zorg dat het technisch...
0: Ja, dat, want daar heb ik echt geen verstand van, hoor.
1: Nee, jammer genoeg niet.
0: Nee. Hé, we gaan eerst een half uurtje country doen.
1: Ja.
0: En daarna hebben we gewoon wat Hollands product. Daar draaien we een half uurtje.
1: Ja, we hebben geen verzoekjes voor
0: ons. Helaas. En... na het tweede uurtje, dan hebben we nog het cabaret omreisd door Nederlands product. En dan s'avonds de 9:30 to 10:00, onze artiest van de avond.
1: Ja, en ik ga nog proberen of ik ons raadselmannetje te pakken.
0: Oh, nou, dan moet je maar proberen.
1: Ga ik proberen.
0: Hey, wil je de artiesten niet weten die ik vanavond heb?
1: Ik wel, ik weet hem wel.
0: Oh, Akde en de Munneke, daar ga ik het over vertellen. En Jan gaat hun muziek draaien.
1: Dus die muziek heb ik al, hoor. Dus
0: ja, dat komt helemaal goed. Komt allemaal goed.
1: Goed. We gaan dus beginnen met...
2: Country Hits Radio.
0: We beginnen met Patti Loveless. Geboren als Patricia Lee Ramey in Pikeville in de staat Kentucky op 4 januari 1957. Ze is countryzangeres en tweevoudig Grammy Award winnares. Ze groeide op in een eenvoudig gezin. Haar vader werkte in een kolenmijn en via hem kwam ze in aanraking met de country en de bluegrass. De muziek van de Stanley Brothers, Lester Flatt en Earl Scruggs en Bill Monroe vormde Patti als kind. Patti trad op als duo met haar broer Roger, voordat ze als tiener de kans kreeg om te zingen met de Wilburn Brothers. Ze trouwde met de drummer van de broers, Terry Loveless, en verhuisde in 1976 met hem naar Charlotte in North Carolina. Daar zong ze jarenlang in een lokale coverband. In 1986, hetzelfde jaar dat ze scheiden, nam ze haar eerste demotape op. Ze verhuisde naar Nashville in Tennessee en werd al snel ontdekt door MCA Records, waarbij ze ook een contract tekende. We gaan luisteren naar You Can Feel Bad.

Wobbejaan Schoepen, ofwel Modest Hippolyt Johanna Schoepen, die geboren in Boom in de provincie Turnhout op 16 mei 1925. In België en Nederland, beter bekend onder zijn artiestennaam Wobbejaan Schoepen. Hij groeide op als zoon van een smid in Boom en was een Vlaamse zanger, gitarist, entertainer, acteur en kunstfluiter. Zijn artiestennaam nam hij in 1945 aan en afgeleid van het Zuid-Afrikaanse liedje Bobbejaan klim die berg. Schoepen was een ondernemend en veelzijdig artiest met gevoel voor de markt en gericht op amusement. Hij doste zich vaak uit als een cowboy en bezong volksthema's veelal in een aan de country en western traditie ontleende stijl. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw was hij bekend in Vlaanderen en genoot hij ook in internationale bekendheid. In 1958 schafte Wobbejaan Schoepen een grote circus tent aan om in eigen efficiënte te kunnen toeren. Dat maakte hem onafhankelijk van zaaleigenaren die een steeds hogere huurprijs vroegen en die niet altijd de geschikte ruimte hadden voor zijn programma. In de decennia daarna gold hij vooral als oprichter van een entertainer in het naar hem vernoemde pretpark Bobbejaanland. We gaan luisteren naar Wobbejaan Schoepen met een hutje op de heide.

Slim Whitman, die werd geboren in Tampa in de staat Florida op 20 januari 1923. Hij was country en western, singer-songwriter en bekend om zijn jodelen en zijn bereik van 3 octaven. In een stijl bekend als de Nashville Sound. Hij beweerde meer dan 120 miljoen platen te hebben verkocht, waarvan de helft in Europa. In de jaren 50 toerde Whitman met Elvis Presley als diens openingsact. In de jaren 90 werd Whitmans muziek gebruikt in de film Mars Attacks. Hoewel hij ooit bekend stond als Amerika's favoriete volkszanger, was hij populairder in Europa en vooral in het Verenigd Koninkrijk. Dit gold met name voor zijn covers van traditionele popnummers, filmliedjes, liefdesliedjes, volksmelodieën en gospelmuziek. Zijn hit Rosemary uit 1955 stond in het Verenigd Koninkrijk 11 weken op nummer 1. In de Verenigde Staten bereikte zijn Indian Love Call een 2e plaats in de Billboard Country Hitlijst. In de jaren 80 figureerde hij in verschillende tv-reclamespotjes. En gedurende de jaren 90 tot in de 21ste eeuw blijft hij intensief toeren over de hele wereld. En zijn laatste album, Twilight on the Trail, werd geproduceerd door zijn zoon Byron en werd uitgebracht in 2010 toen Slim Whitman 87 jaar oud was. Nou, we gaan luisteren naar Indian Love Call.

0: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.
1: In 1968 wordt in Driebergen de groep Hans Sommer en Somerset opgericht. Door de broers Hans, André en Ronald Sommer. De band die kent vele bezetting en wisselingen. Zo maken ook zanger-gitarist Ab van Woudenberg, Guus Paat, Ernst Makely en Pim Vugs deel uit van de band. Vanaf 1970 treedt de groep onder de naam Somerset op. In het midden van de jaren 70 worden er enkele grote hits gescoord in de traditionele country- en western-stijl. De groep treedt zelfs op in het mekka van de countrymuziek, Nashville. Somerset richtte zich vanaf 1980 meer op de pure pop en valt niet snel daarna uiteen. We gaan luisteren naar Somerset met Be My Friend.

En dan gaan we verder met Doreen en Ruud Hermans. Zangeres Doreen Theuwissen, die al 10 jaar lang live optreedt in het Café Circuit. In 2002 neemt ze samen met Gerard Biersteker het Nederlandstalige album Gewoon op. Ruud Hermans is een Tilburgse country- en westernzanger die in 2019 The Voice Senior won. Zijn muzikale loopbaan begon bij folkband Heating uit Tilburg. In 1973 werd Ruud liedzanger van de Tumbleweeds. We gaan naar Doreen en Ruud Hermans luisteren met Golden Ring.

Charlie McCoy, die werd geboren in Oak Hill in West Virginia op 28 maart 1941. Vooral bekend geworden als Nashville supersessiemuzikant. Op 18-jarige leeftijd probeerde Charlie werk te krijgen als studiomuzikant in Nashville, maar dat lukte pas toen hij in 1961 samen ging werken met muziekproducer Wayne Moss in de Cinderella Sound Studio. In 1965 ontmoet hij Bob Dylan, die McCoy vroeg een nieuwe versie met hem op te nemen van Desolation Row. Deze versie, zonder drums en elektrische gitaar, werd de definitieve versie op Highway 61 revisited. Het werd het begin van een langdurige samenwerking. Eind 60e jaren begon Charlie McCoy voor Monument Records een aantal voornamelijk instrumentale albums uit te brengen, waaronder The World of Charlie McCoy en The Real McCoy, waarmee hij een Grammy won. We gaan luisteren naar Ode to Billy Joe.

0: dan nu een greep uit de muziekkast.
1: En we beginnen vandaag met Quentin Forsythe met Somewhere Between. En daarna Frans Bauer met Waar Mijn Vrienden Zijn.

En dat was Walter Kroes met Laat de zomer in je hart. We gaan verder met Anno Britting met Die blik van jou. En Yvan Heijlen met De wilde boerendochter.

Tenmidden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

Maar ja, wat doe eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stil. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Jovens voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

in de Jorngeverbaai. In zijn biertjai 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je, ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij zou goed geluisterd. En Binst, dat is hem een todder af.
1: Ken je die
0: schattige
1: nog?
0: Schattig is hij, meer gat.
1: Ja, ken je die nog, hè? Van de jaren 70, denk ik, hè?
2: Ja, en André van Daan had ook een mooie melodie erop.
1: Ja, die had ook. Ja. Hey, we gaan naar Rob van Daal met Daar ga ik weer. En daarna Gerard Joling met Love is in your eyes.
2: Die halen we niet meer.
1: Joling. Nou, dan Rob van Daal met Daar ga ik weer.
3: Ik heb mezelf zo vaak beloofd dezelfde fouten niet te maken. Geen daar de frats in de nacht, verkeerde vrienden steeds op jacht. Maar ieder weekend gaat het mis als ze me bellen om te stappen. Terwijl ik haar nog heb gezegd, ik blijf bij jou, ik ga niet weg.

0: Ja, en dat was ons greepje uit de kast. We hopen u na het nieuws weer terug te horen. Dus met cabaret en Nederlands product.
1: En ik heb de raadsman aan de lijn. Dus we gaan proberen verbinding te maken. Dat is een beetje een lastig moment.
0: Jo.
1: Ja, we gaan kijken wat het goed is.

0: We hebben het gemist, hè, het nieuws.
1: Ja, het is toch wat, hè. En welkom bij ons tweede uurtje van de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
0: Mijn naam is Jan.
1: We hebben straks dat cabaret.
0: Juist.
1: Omlijst met Nederlands product.
0: Ja.
1: En als half tien tot tien uur, onze artiesten van de avond. En dat zijn vanavond Agda en de Munnik. Daar ga ik het over vertellen.
0: En ik ga de muziek ervan draaien.
1: Ja. Zo is het.
0: En ik ben bezig met een lijntje op te zetten met een raadselmannetje.
1: Nou.
0: Die komt ook tussendoor.
1: Dus nou, dan, laten we het proberen.
0: Ja, dat moeten we zeker proberen. De gewone lijn die we normaal gebruiken, werkt weer niet. Dus we gaan weer via een omweg.
1: Goed, prima. Maar we beginnen met John Brouwer en Dees.
0: Ja?
1: Met Can't Help Falling Love. En Cecilia Romilly met Zeg Me Dat Het Niet Zo Is.

0: Het Razelmannetje.
1: Welkom, Razelmannetje. Dennis in de uitzending.
2: Ja, daar is hij weer.
1: Daar is hij weer. Vakantie gehad?
2: Hartstikke vakantie gehad.
1: Ja, ja, ja. Nou, je hebt mooi weer gehad, of was het te mooi?
2: Nou, dat was te mooi, hè? Maar het is anders ook nooit goed. Dus
1: nee, daarom. Als het altijd blijft regenen, is het ook niet goed, hè? Zo is het.
2: Nee, daarom. Dus nee, het daarom. Ook allemaal niet zo goed. Nee, we hebben een fantastische vakantie
1: gehad. Nou, goed
2: zo. Naar Duitsland geweest. We hebben lekker een Fantasialand bezocht.
1: Oh ja, dat is leuk voor de kinderen.
2: Leuk voor de kinderen. We zijn in Nuremberg geweest. Dat is hartstikke leuk. Hartstikke
1: nou,
2: leuk.
1: Kijk eens.
3: Heb je een race gedaan met die auto van je?
2: Nee, dat valt wel mee. We zijn
1: op een stukje rijden gewoon, hè?
3: Je hebt op een stukje naar Nuremberg.
2: Elke dag. Ja. En dan zijn we van naar Nuremberg gegaan. En van Nuremberg zijn we naar Berlijn gegaan.
1: Ja, kijk eens aan.
2: We zijn een beetje, of tenminste eigenlijk zo naar Potsdam gegaan, hè, maar dat ligt ernaast.
3: Ja, dat is de voorstad ervan.
1: Zijn eigenlijk de belangrijke besprekingen ook geweest.
3: En je bent ook met de kinderen dan bij de Duitse poort geweest?
2: Ja, ik ben, wij zijn daar geweest. Wij zijn daar ooit zelf geweest, 2 jaar of 3 jaar na de omwinteling.
3: Ja, dat klopt.
1: 2 jaar, ja.
2: En het is nu netjes geschilderd hoor. Je kan er onderdoor.
1: Ja.
2: Dat komt toen niet.
1: Nee, maar toen mocht je er wel nog met je auto onderdoor rijden.
2: Nee, dat mag ook al niet.
1: Heel in het begin mocht je...
2: Nee, want ik heb het op film.
1: Oh.
2: Nee, zeker niet. Ik heb het gekeken. En de Russische wijk is er ook nog steeds.
1: Ja,
2: die Nederlandse wijk, die werd toen opgeknapt. Ja, die ziet er nu fantastisch uit.
3: Ja, in Potsdam is dat.
1: We hebben het over Potsdam.
2: Dat is een hotspot en daar kon je allemaal kleine winkeltjes en restaurantjes en dingetjes.
1: Ja. Leuk.
3: Ik hoor het al, die hebben het wel nog eens ingehaald.
1: Nee, ik ben in de war met de Brandenburger Tor.
2: Daar kon je toen onderdoor.
1: Dat kan niet meer, hè?
2: Nee.
1: Maar ja, goed. Nou, leuk, mooi om te gezien te hebben, vind ik.
3: Ja.
1: Goed. Toch?
3: Ja.
2: Ja, het was heel bijzonder. En ook Nuremberg was leuk. We zijn
1: is ook een mooie.
2: Maar dat stadium geweest waar de Landestag... gehouden van de NSDAP.
1: Ja.
2: Maar goed, die waren dat was nog maar een klein stukje van wat een
1: wat er nog over is.
2: Want die wilde een groot sportstuk daar maken.
1: Ja.
2: Het zwembad uitgegraven. Het gat is er nog steeds, maar je kunt er niet zwemmen.
1: Nee. Je kunt in die zandbak duiken.
2: Ja, baan geweest. En die is er nog steeds, alleen het zijn nu parkeerplekken.
1: Nou, dat is weer wat anders.
2: Nou, wel leuk, wat er nog van over is.
1: Ja, nou, het is toch geschiedenis, hè?
2: Het is geschiedenis en dat is ook denk ik gelijk het probleem voor het land. Want, het is natuurlijk een lastige geschiedenis voor...
3: Jawel,
1: dat is het zo.
2: Dus,
3: maar zo hebben we allemaal onze geschiedenis met een sterretje erbij, hè?
2: Ja.
3: We zitten met de slavencultuur en hun met die andere cultuur. Ja.
1: Zo gaat
3: maar
1: het.
3: Heb je ook een raadsel gedacht?
2: Ik heb ook een raadsel, ja.
3: Nou, vertel eens.
2: Op welke schoenen kunnen de Fransen niet lopen, niet huppelen en ook niet dansen?
1: Welke schoenen?
3: Ja.
2: Op welke schoenen kunnen de Fransen niet lopen, niet huppelen en ook niet dansen?
3: Weet u op je antwoord?
1: Kunt u bellen met 06... 457-260-84. Dus 06-457-260-84. En wij hebben een mooie prijs voor ze staan, hè?
3: Ja, ik kan ook mailen.
1: Oh ja, naar...
3: Studio, apenstaartje, flevoziekenberoep.nl.
1: Dat kan ook nog.
3: Ja.
1: Dus...
3: We gaan ondertussen een stukje muziek draaien.
1: Ja, maar nog één keer dat raadsel?
3: Nou, van de war.
2: Ja hoor, op welke schoenen kunnen de Fransen niet lopen... Niet huppelen en ook niet dansen.
3: Dat is het raadsel.
1: Nou, weet je, gaan we onderhand een plaatje draaien. René Karst met de derde helft.

0: Nou, heeft er iemand gebeld?
1: Bij mij niet. Nee.
0: En een mailtje ook niet?
1: Nee, heb ik ook al gekeken.
0: Ik moest ook heel erg nadenken, hoor.
1: Is je lastig?
0: Ik vond hem heel lastig.
1: Ja. Nou, ja.
0: Nou, laten
1: we hem eens vragen. Ben je er nog?
2: Nou, op welke schoenen kunnen de Fransen niet lopen, niet huppelen en niet dansen?
1: Nou, wat is jouw conclusie nou?
0: Handschoenen.
1: Laten we kijken wat de automaat zegt.
3: Goed.
1: Ja, dat is goed.
0: Nou, dankjewel hoor. Dankjewel. Maar ik moest er echt heel hard over nadenken hoor. Dus,
1: maar ja, het moet ook niet te makkelijk zijn.
0: Nee, dat is ook niet zo. Nou, je vond hem leuk. Nou, raadselmannetje, hartstikke bedankt. En graag tot de volgende keer.
2: Graag gedaan. Tot volgende week.
1: Doei, doei.
0: Ja, ik vond hem ook heel erg moeilijk, moet ik zeggen.
1: Goed, nou, we gaan door met de muziek.
0: Zullen we er een draaien en daarna... Want je hebt ook nog cabaret, hè?
1: Ja.
0: Nou, doen we even Eefje de Visser met Onverstaanbaar.

0: We hadden vroeger in...
1: Cabaret Festival.
2: Hij begon al spontaan.
3: Te praten, hè?
2: Ja,
3: want
2: ja.
3: En wie is het dan die zo spontaan begint te praten?
2: Fons Jansen.
3: Oh ja, die ken ik.
2: De orgel draaien doe ik vandaag.
3: Nou, ik ben benieuwd.
0: We hadden vroeger in de tuin, hè, hadden wij een jeneverbes. Maar dat mens soop wat af, zeg. Oh. Ja, en het schijnt niet zo goed te zijn voor je ogen. Want, ik kan verschillende personen, die zijn er eigenlijk ziende ogen blinder van geworden ook. Hè. En ze vragen mij wel eens, hoor, wat doe je nou als er een mooie vrouw voorbij komt? Dan doe ik altijd even zo. Ja, als je doof bent, dan je vangt minder, maar je ziet meer natuurlijk. Nee, jongen. Nee, goeie bak, hè? Zeg, ken je die bak van Leeuwarden? Nou, daar heb ik 2 jaar in gezeten, hoor. Ja. En ik kwam de cel niet uit. Ik mocht 1 keer de cel uit, toen moest ik voorkomen. Voorkomen, daar word ik ook doodziek van. Dan zeggen ze, ja, is beter dan genezen. Ik word er doodziek van. Je komt in een zaaltje met een hekkie en een toonbank. En achter de toonbank zitten dan 2 van die mannen. Zo naast elkaar zo, hè. De linker en de rechter, hè. En, de linker staat op en zegt, ik ben de rechter. Oh, ik denk dat ik die rechter nooit. Maar die hield zijn mond, die dacht, laat ik linker wezen. Hij zegt tegen mij, wat heb de beklaagde te vertellen? Ik zeg, nou, in dit land geen moer, meneer. Ik zeg, als u het weten wil, ik zeg, de halve rechterlijke macht bestaat hier uit machtswellustelingen. Hij zegt, en dat neem je terug. Ik zeg, nou goed. Ik zeg, de halve rechterlijke macht bestaat hier niet uit machtswellustelingen. Ja. Hij zegt, wil je wel de etiketten in acht nemen? Ik zeg, nou, vertel u mij wat over etiketten. Ik heb ze 3 weken lang zitten plakken. Meneer. Hij zei, weet je dat je de waarheid moet spreken? Ik zei, jazeker. Hij zei, weet je ook wat er gebeurt als je niet de waarheid spreekt? Ik zeg, jawel. Hij zei, wat dan? Ik zeg, dan krijg u gelijk. Ja, zegt hij, want je maakt muziek zonder vergunning. Ik zeg, nou, ik heb aan deze kant volledige vergunning, meneer. Het is, lijkt misschien een muziekorgel, het is een drankorgel. En, dat had u ook kunnen zien, want ik heb hem om. Hm? Ja. Nou. Maar hij zegt, je mag niet bedelen. Ik zeg, nee, dat weet ik. Daarom ben ik ook eigenlijk verzamelaar van eigen tijdse munten, meneer. Hij zegt, nou, denk erom dat ik hier niet meer terugzie. Ik zeg, zo, wordt u overgeplaatst? En of ik een advocaat wou. Ik zeg, nou, geef mij mijn oudje. Niks, geen droppel. Wel komt er een oude kerel binnen met een zwarte jurk aan. En een witte slap voor het morsen. Ik zeg, waar kom u voor? Hij zegt, ik kom, nee, ik kom pro deo, zegt hij. Ik zeg, nou is maar goed, anders was je nog voor niks gekomen. En die man maar roddelen op mijn vader. Hij zei, mijn vader had in combinatie geleefd. En ik zeg, ja. Ik zeg, meneer, dat deed mijn vader uit beginsel. Mijn vader zei altijd, ik trouw nooit. Ik trek wel bij de kinderen in. Oh nee, naar zijn kinderen kijkt die niet om. Als er bij ons thuis 's nachts nog wel er eens een klein kind huilde, zei mijn moeder nog wel eens tegen mijn vader van: Jan, ga jij er nou eens uit? Dat kind is toch ook voor de helft van jou? Zei mijn vader: nou, laat mijn helft maar brullen. Mijn vader zei altijd, toen ik klein was, dacht ik, kinderen komen uit je navel. Maar nou ik groot ben, weet ik het, ze komen je neus uit.
3: Het is weer mooi.
2: Een mooi stukje, hè? Ja, ja, zeker.
3: Even kijken, 25, we kunnen er nog wel één draaien.
2: Ja, we kunnen er, ja, we kunnen er één draaien.
3: En de andere een stukje.
2: Andere een stukje.
3: Van. Nou, beginnen we met het Flevolands volkslied.
2: Ja, doen we dat.
3: Ten slotte bestaan we 50 jaar. Hè?
2: Zo is het. Dat vieren we feest met het volkslied. En daarna een stukje van Ramona.
3: Blue Diamonds.

0: De artiest van de avond.
1: En zoals gezegd, Agda en de Munnik. Thomas Agda, die is geboren op 6 maart 1967 en Paul de Munnik op 30 september 1970. Ze ontmoetten elkaar in 1989 voor het eerst op de Kleinkunstacademie te Amsterdam. In de kelder van het gebouw aan de Keizersgracht maken ze voor het eerst samen muziek. 2 jaar later maken ze samen een ingewikkeld theaterprogramma getiteld Waarom zweeg Sam? In 1993 maken ze dan samen een afstudeerproductie Spectral Coupé. Hiermee winnen ze de Prix Suisse-prijs, een aanmoedigingsprijs voor veelbelovend talent. In 1995 maken ze samen een theaterprogramma Zwerf On. David Middelhoff staat het duo muzikaal bij op de gitaar. De show die doet het goed en in 1997 brengen ze een eerste cd uit, genaamd Agda en de Munnik, deels gevuld met liedjes uit het theaterprogramma. We gaan luisteren naar Lopen tot de zon komt en Mooi liedje.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Bij het volgende theaterprogramma van Agda en de Munnik wordt ook een album gemaakt, Naar Huis. En de eerste single van het album, Niet of Nooit Geweest, wordt de eerste hitsingle van de band. Het is de grote zomerhit van 1998 en bereikt de tweede positie in zowel de Nederlandse top 40 als de mega top 100. Dit is de enige grote hit van Agda en de Munnik. Desondanks zijn ze een van de meest succesvolle Nederlandse bands als het gaat om albumverkoop. Van dit album behalen ook Laat Me Slapen en Het Regent Zonnestralen nog enig succes. Na dit succes gaat de band ook optredens geven waarin niet cabaret maar muziek de hoofdmoot vormt. In 1999 wordt een live album Op Voorraad uitgebracht. Het duo gaat vervolgens weer het theater in met het programma It's Only Cabaret But I Like It. En hierop volgt het album Hier Zijn. Van dit album komt het liedje De Kapitein deel 2 en ook Verkeerd Verbonden wordt nog uitgebracht. Voor het volgende album Groeten uit Maaisveld. Voor het volgende album Groeten uit Maaisveld werd een andere formule gekozen. Het album werd uitgebracht zonder dat er een theater...

0: U luistert naar de Flevo
1: Ziekenomroep.
2: Als ik thuis kom, waait de rust me tegemoet. De hulp is al geweest en alles glimt alsof het moet. Het is dat ik het roken ben ontwend. Anders was dit een

schone vaat. Geluk, het lacht me toe vanuit mijn vaatwasapparaat. En ik zit voor mijn tv en verder nergens mee, nergens mee.

0: De artiest van de avond.
1: Agda en de Munnik maakt een muzikaal uitstapje door samen met Van Dikhout, de band, de Puma's te vormen. Ze brengen hiermee een album getiteld Best of the Puma's uit, waar de hits Mijn Houten Hart en Zij Maakt het Verschil vanaf komen. Na dit avontuur maakt het duo toch weer een theatershow. Ditmaal een onvervalste rockopera, genaamd Ren en Lenny Ren. Tevens brengen ze een nieuw album uit, Liedjes van Lenny. Het album is een stukje harder dan hun eerdere werken en moet hierom een hoop kritiek verduren. Na de tijdelijke pauze hebben Agda en de Munnik in 2007 een contract getekend bij Universal Music. Op 9 november 2007 verscheen de single Dan Leef Ik Toch Nog Een Keer. En dit is een nieuw lied met een ouderwetse Agda en de Munnik sound. Op 23 november verscheen het nieuwe album van Thomas Agda en Paul de Munnik, getiteld Nachtmuziek. Op maandag 3 juni 2013 wordt bekend dat Agda en de Munnik de Radio 2 mijlpaalprijs ontvangen voor hun betekenis in de Nederlandse popmuziek. En op 4 maart 2014 maken Agda en de Munnik in De Wereld Draait Door bekend te stoppen als duo. Na het houden van het laatste afscheidstournee in seizoen 2014-2015... een reden hiervoor is dat ze van mening zijn dat ze met hun laatste theaterprogramma, Het Heerst, iets hebben neergezet wat ze niet snel meer kunnen overtreffen. Maar op 26, 27 en 28 oktober en 14, 15, 16 december 2023 staan ze dan toch weer samen in de Ziggo Dome. We gaan luisteren naar Dan Leef Ik Toch Nog Een Keer en Het Regent Zonnestralen.
0: De artiest van de avond.

0: keer.
1: Maar ja, dan hoop ik toch dat u lekker weer thuis bent. En morgenochtend tussen 8 en 10 is onze herhaling weer. En daarna hebben we Jan van Eunen met Joop Vonicha met Testament uit de Sixties. En morgenavond zijn wij er weer met een muzikaal bloemetje.
2: Een muzikaal bloemetje, precies. Daar zijn we terug.
1: Nou, we hebben met heel veel plezier het programmaatje weer gemaakt.
2: Hè? Ja, zeker wel. Ik hoop dat u met plezier geluisterd hebt. Want daar is de bedoeling van, hè? Dat u er naar luistert.
1: Ja, meestal wel, hè. Dat vind ik tenminste.
2: Goed. Mijn naam is Jan.
1: En mijn naam is Truus.
2: En we gaan er nog eentje draaien. Voor we echt afscheid nemen. Want wat hebben we nog? Wat zit er?
1: Agda en de Munnik met Nachtmuziek.
2: Voor straks. Welterusten.
1: En vanmorgen weer een beetje gezonder.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Ben Gvir, een ultrarechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. In juni werd een vrouw in de bos door twee mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. De politie hield een tweede verdachte aan, een 41-jarige man uit Den Bosch. De eerste verdachte is een 43-jarige man aangehouden op 4 augustus. Mogelijk hangt het geweld samen met de geplande asielopvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Angelique Kidjo, de 66-jarige zangeres uit Benin, ontving als eerste zwarte Afrikaan een ster op de Hollywood Walk of Fame. De 5-voudige Grammy-winnaar brak internationaal door met haar soloalbum Paracou uit 1989. Haar nieuwste plaat Hope bevat bijdragen van Pharrell Williams en Nile Rodgers. Kidjo is de 2854ste geëerde beroemdheid. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
3: When I first saw you.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: wereld gebeurt.
1: Informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
2: Ja, ik zit die 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
3: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
2: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
3: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
2: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
3: Ah, oké. Fijn Henk.
1: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Zomer, zomer. Zomer, zomer.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.fleuzieke omroep.nl.

0: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter?

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?